0: Gelte Braxma wird zu Beschück einer Fertigstiftung. Hier wir sollten sein, uns Artist in Residence nur richt, aber hier für eine Fertigstiftung an neue Bookmarkeskal. Graphic Novel. Ja, yeah, der Zahn amat ans ganz einfach zu sein. Comics für Wachsenen. Vertiets fiktiv Vertellingen wart üsunen Buch und jo Salafs Lödenzahn ober üsun Comic ütze.
1: Ich bin ja der Artist in Residence, dus ik ben om het eiland kennen te leren. En om uiteindelijk een stripboek, een graphic novel, een grafische roman, van Jem te meidzen, of in het verring, zou ik zeggen. Het onderwerp dat je het zou horen. Mijn peer meestal van een verring stift doen. En ik ga heel wat opties maken. Dus ik vind het fantastisch om hier te wezen. Een droom van een opdracht. Want ik wil altijd al naar Noord-Friesland.
0: Een opdracht hoe aan bloed van droom kunnen, zo mens gelte. Wat het eerst weer op vier is. Hier weer alles in Denemarken. Die hier een filmopname tussen een film Red Bad magert.
1: Wel een keer een beetje in de buurt. Ik ben het in de Deense grens om bij de filmopnames van Red Bad. Kijk nog mee. Red Bad Shelter, dat is mijn eigen strip.
0: Ah, oké.
1: Okay. Red Bad die ik maak aan, maar dat is ook een hele grote Nederlandse film van Red Bad West. En waar ik eens 6 dagen daar in een Mitsjus dwarpje acteert en die film opnaam. Maar dat weer net in Noord-Friesland, dus dat wil ik altijd nog heel graag zien. Dus ik zit vooral nog eilanden hier en probeer de taal mij te krijgen.
0: Skelte wennert un merren. Der das un Nordost Friesland und eine Neuchte von Leuwarden und Hollon. Ein bös Mock plat lun Neubier Nurzier mehr Eilun an Ameland an Terschelling sotto sein für Dö. Dir Lete ham auch Hall inspiriere für sin Geschichten.
1: Ich bin hier in Marren, das ist ein Plakje bei der Sedik, dicht bei der Quelders, als in Mirekka, die Morasse. Boppe Ljouwert ergens, uw haatstad. En onder de eilanden, zoals Amelon, waar we uitzicht op haar. Dus heel mooi gebied. Op het platteland en zowel dicht bij verschillende steden als echt in de natuur. Dus heel inspirerend.
0: Skelte is in een firma, Striplen, zo heet het. En hij maakt illustraties voor boeken en brengt ook zelf boeken uit. Zum Beispiel ook met Michael Tegge van het school Skalnastal.
1: Ja, ik heb grote subsidies van de provincie. Het is wel heel gelukkig dat wij als Leeds taalgebied een eigen subsidie hebben. Dus je kan heel makkelijk, vrij makkelijk dan volle yield krijgen van zo'n project. En daar zit dan, dat is dan wel het meeste van het deel. Maar ik krijg royalties van de boeken die verkocht worden. En boeken die ik zelf mij verkeep, ja, auteursexemplaren. En ik doe eigenlijk illustratieopdrachten, portretopdrachten, farmjouwing, van alles. Workshops, toch ik, werkwinkels op Squallen. Vaak ik in het Friesk, of die een link met het Friesk ga. Ik wil onze albumcovers, Big Leaks voor de band Skalnastal. Dat is een Deens-Friese band in Denemarken. Michael Tegge, precies, die ken ik ook. Ik een keer een boek mij hem uitbracht. Noordzeekust, alle Frieslanden.
0: Ideen voor het nieuwe boek, wat hier onder Veringstiftung uitgen wordt, skal, hier is geld ook al sammeld. De Zantum Biespiel postapokalyptische Sci-Fi-Geschichten of ook wat uit de historie van de fresken her over Eilonan en ook wat oude piraten.
1: Ja, hele verschillende ideeën. Ja, ik weet niet hoeveel ik daar hoe kwiet mij van de baas. Maar het kan hele verschillende kanten uitgaan. Ik had een post-apocalyptisch idee zelfs, dus meer sci-fi. Wat zich afspeelt in een jedderboek van mij, wat... Post-apocalyptisch Friesland in Nederland afbeeld. Had mij klimaatverandering te doen. En dan gaan per historische ideeën.
0: Ja, we kunnen gespannen wees wat Skelte ham voor de Veringstifting uitdenkt.

0: Geld brauchst du, wir zu Beschück und eine Fertigstiftung. Hier wir sollten sein, uns Artist in Residence nur recht, aber hier für eine Fertigstiftung an neue Bookmarkeskal. Graphic Novel. Ja, yeah, der Zahn amat ans ganz einfach zu sein. Comics für Wachsenen. Vertiets fiktiv Vertellingen wart üsunen Buch und jo Salafs Lödenzahn ober üsun Comic ütze.
1: Ich bin ja der Artist in Residence, dus ik ben om het eiland kennen te leren. En om uiteindelijk een stripboek, een graphic novel, een grafische roman, van Jim te meiden, of in het verring, zou ik zeggen. Het onderwerp dat je het zou horen. Maar ik ben meestal van een verringstift doen. En ik ga heel wat opties maken. Dus ik vind het fantastisch om hier te wijzen. Een dream van een opdracht. Want ik woon altijd al naar Noord-Friesland.
0: Een opdracht hoe aan bloed van dream kunnen, zo mens gelte. Wat het eerst weer op vier is. Hier weer alles in Denemarken. Die hier een filmopname tussen een film Red Bad magert.
1: Wel een keer een beetje in de buurt. Ik ben het in de Deense grens om bij de filmopnames van Red Bad. Kijk nog mee. Red Bad Shelter, dat is mijn eigen strip.
0: Okay.
1: Voor Red Bad die ik maak aan, maar dat is ook een hele grote Nederlandse film van Red Bad West. En waar ik eens 6 dagen daar in een Mitsjoos dwarpje acteert en die film opnaam. Maar dat weer net in Noord-Friesland, dus dat wil ik altijd nog heel graag zien. Dus ik zit zo vol mogelijk eilanden hier en probeer de taal mee te krijgen.
0: Skelte wennert un Merren. Der das un Nordost Friesland und eine Neuchte von Leuwarden und Hollon. Ein bös Mock Plat Lund, Neubier Nurzier, mehr Eilon an Ameland an Terschelling sotto sein für Dö. Dir Lete ham auch Hall inspiriere für sin Geschichten.
1: Ich bin hier in Marren, das ist ein Plakje bei der Sedik, dicht bei der Quelders, als in Mirekka, die Morasse. Boppe Ljouwert ergens, uw haatstad. En onder de eilanden, zoals Amelon, waar we uitzicht op haar. Dus heel mooi gebied op het platteland. En zowel dicht bij verschillende steden als echt in de natuur. Dus heel inspirerend.
0: Skelte hier zijn een firma, Striplen, zo heet het. En hij maakt illustraties voor boeken en brengt ook zelf boeken uit. Zum Beispiel ook met Michael Tegge van het school Skalnastal.
1: Ja, ik heb grote subsidies van de provincie. Het is wel heel gelukkig dat wij als Liedstaalgebied een eigen subsidie hebben. Dus je kunt heel makkelijk, vrij makkelijk dan volle yield krijgen van zo'n project. En daar zit dan, dat is dan wel het meeste van het deel. Maar ik krijg royalties van de boeken die verkocht worden. En boeken die ik zelf mij verkeep, ja, auteursexemplaren. En ik doe eigenlijk illustratieopdrachten, portretopdrachten, farmjouwing, van alles. Workshops, toch ik, workwinkels op Squallen. Vaak ik in het Friesk, of die een link met het Friesk ga. Ik wil onze albumcovers, Big Leaks voor de band Skalnastal. Dat is een Deens-Friese band in Denemarken. Michael Tegge, precies, die ken ik ook een keer een boek met hem uitgebracht. Noordzeekust, alle Frieslanden.
0: Ideen voor het nieuwe boek, wat hier onder de Verringstiftung uitgen wordt, skal, hier is geld ook al sammeld. De Zantum Biespiel postapokalyptische Sci-Fi-Geschichten of ook wat uit de historie van de fresken her über Eilonan en ook wat oude piraten.
1: Ja, hele verschillende ideeën. Ja, ik weet niet hoeveel ik daar hoe kwiet mij van de baas. Maar het kan hele verschillende kanten uitgaan. Ik had een post-apocalyptisch idee zelfs, dus meer sci-fi. Wat zich afspeelt in een jedderboek van mij, wat post-apocalyptisch Friesland in Nederland afbeeldt. Dat had mij klimaatverandering te doen. En dan gaan per historische ideeën.
0: Ja, we kunnen gespannen wees wat Skelte ham voor de Verringstifting uitdenkt.